Pido Horst Mary Hopkin, we zijn onkend als leien. Those were the days from de andere ochtendsroes. We hebben 5 jaar fram en even om 4 jaar achter en land in USA en in Tennessee, her Memphis Lowe ligger i luftene. We zullen horen Charlie Rich wie zijn fantastische bleita en Sergelia Sanchez om mannen som hebben mist verens penaste dame weg. Ja, fra en fotlån versjus vi russos kontonon færer vi nu inn i en ensamatlan køk av vitja Charlie Rich og høyre hans hintja The Most Beautiful Girl.